Brigitte Bardot had haar eerste filmrol in 1952 te danken aan Roger Vadim dus. En Vadim had de casting gedaan voor de film Le Trou Normand, oftewel Het Normandische Gat. En daarvoor het fotomodel dochter van een industrieel ontdekt. In hetzelfde jaar trouwt hij met haar. Hij is dan 24 en zij is net 18. En ze scheiden direct na het succes van Et Dieu créa la femme. 1957. Bardot trouwt daarna nog 3 keer met een acteur, van wie ze een zoon krijgt. Ze trouwt met een miljonair en met een extreemrechts politicus. En dit laatste huwelijk houdt nog stand tot op heden. Bardot heeft haar strijd namelijk voor zeehondjes omgeruild voor een strijd tegen president Macron van Frankrijk. Ze gold als een Frans antwoord op Marilyn Monroe. En daarom was er ook in Amerika aandacht voor alles wat ze deed. In 1960 kwam in de Verenigde Staten een studioalbum op de markt met de veelbelovende titel Behind Brigitte Bardot. En op de plaat staan arrangementen van allerlei composities die zijn verbonden aan BB. Bandleider en orkestrator Pietro Piet Rugolo belooft muziek explosief, unrestrained en unpurgated. Precies zo zwoel als Brigitte Bardot zelf moet zijn. Rugolo heeft zijn strepen verdiend als arrangeur van Stan Kenton's orkest, als begeleider van artiesten als Patti Page, Nat King Cole en Diana Washington. En als componist van de televisieserie Richard Diamond. En daarvan hebben we in de soundtrack in 2003 al het nodige laten horen. Op het album Behind Brigitte Bardot bewerkt hij 2 stukken uit de score die Paul Mitraki componeerde voor de film Et Dieu créa la femme. In Amerika staat de film bekend onder de titel And God Created Woman. Mambo Bardot en Tell Me Something Sweet klinken precies zo zwoel als je bij de blote benen van Bardot op de uitklaproes zou verwachten. Daarna hoort u een chanson dat door componist André Hodier speciaal aan haar is opgedragen. Paris Bébé. Hodier schreef het voor haar film Une Parisienne in 1957. En in de film werd het gezongen door Christiane Legrand. En zometeen gaat u het horen in een vertolking door Gloria Wood. En nog zo'n dubbelzinnige filmtitel is Manina, La Fille Sans Voile uit 1958. Een titel die in het Engels wordt afgeplat tot The Girl in the Bikini. Het hoofdthema van componist Jean Jatove wordt ook uitgevoerd hier door Piet Rugolo en his orchestra.

Visions of getting.

This Eve of Parting was dat, sorry, van John Hartford uit de film Lady Bird. U heeft geluisterd naar Cinematheque. Dit programma werd samengesteld door Robin Polm. De speellijst plus verdere informatie is te vinden op onze website concertzender.nl. Dit programma kwam tot stand met medewerking van Muziekweb.

Hier is de concertzender met het programma The Sound of Movies, aflevering 107 in de reeks Jazz in de Film. Vandaag de vierde aflevering over de Italiaanse componist Nino Rota. Met dit keer vooral aandacht voor zijn muziek voor de Fellini-film La Dolce Vita uit 1959. U hoort de originele muziek, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van Franco Ferrara.

U luistert naar filmmuziek van Nino Rota. En nu drie fragmenten uit La Dolce Vita in een uitvoering door I Company. Bo van de Graaf, saxofoons, Hans Sparla, trombone, Tessa Zoutendijk, viool, Jacqueline Hamelink, cello, Christophe McCarthy, piano en keyboards, Arjan Gorter op bas en Rob Verdurme, drums.

We besluiten deze uitzending over filmmaker Lynn Ramsey met muziek van Jana Winderen uit de film We Need to Talk About Kevin. En dit was dan weer Cinematheque. Het programma werd samengesteld door Robin Polm. De speellijst en verdere informatie vindt u op onze website. Met dank aan Muziekweb.

U luistert naar de Concertzender met in het komend uur een aflevering van Cinema Attack. En in deze aflevering staat centraal het universum van Fargo. Fargo is geregisseerd en geschreven door Joel en Ethan Coen. En het is een meesterwerk in de wereld van de zwarte comedy en misdaadfilms. De film speelt zich af in het winterse Minnesota en volgt het verhaal van Jerry Lundegaard. Dat is een autoverkoper die wanhopig geld nodig heeft en een plan bedenkt om zijn vrouw te laten ontvoeren, om zo los geld te innen van haar welgestelde vader. De chaos begint wanneer de ontvoering escaleert en de zwangere politiechef Marge Gunderson, gespeeld door Frances McDormand, de zaak begint te onderzoeken. De Coen Brothers staan bekend om een unieke stijl van filmmaken en Fargo is daarop geen uitzondering. Met scherpe dialogen, absurde situaties en donkere humor. Wat Fargo echt onderscheidt is de perfecte balans tussen humor en spanning. De film slaagt erin om zowel grappig als gruwelijk te zijn. Hij werd bovendien geprezen door critici en won verschillende prijzen, waaronder 2 Oscars. De soundtrack van Carter Burwell bestaat uit zorgvuldig gekozen muziek. De kille, winterse sfeer van Minnesota wordt hiermee versterkt. De soundtrack maakt gebruik van minimalistische arrangementen en herhaalde motieven die goed samengaan met de beelden van uitgestrekte sneeuwvlaktes en desolate landschappen.

Met het succes van de film besloten de Coen Brothers en FX Networks om Fargo om te vormen tot een anthologie-serie. Elke serie volgt een nieuw verhaal met nieuwe personages, maar behoudt de unieke sfeer en thema's die de film zo geliefd maakten. De eerste serie, geregisseerd door Noah Hawley, volgt Lorne Melville. Deze meedogenloze huurmoordenaar zet de rustige gemeenschap van Bemidji in Minnesota op zijn kop. Het verhaal draait om de botsing tussen kwaad en goed. De dappere, maar onhandige verzekeringsverkoper Lester Nygaard en de vastberaden politieagent Molly Silverson gaan een haast metafysische strijd aan met Lorne. Net als de film zit de serie vol met onverwachte wendingen, zwarte humor en uitstekende acteerprestaties. Met Billy Bob Thornton als Lorne, Alison Tolman als Molly en Martin Freeman als Lester. De daaropvolgende series volgen allemaal een vergelijkbaar patroon. Elk seizoen heeft een nieuw verhaal en een nieuwe cast, maar blijft trouw aan de geest van de originele film. In de serie wordt de muziek op een andere manier gebruikt om de sfeer te versterken en de thema's van elk seizoen te ondersteunen. De makers van de serie hebben een scala aan muzikale stijlen gebruikt, van dreigende synthesizers tot Americana en folk om de verschillende verhalen en personages te accentueren.

De playlist van Fargo bevat een diverse mix van nummers die worden gebruikt om de sfeer te versterken, de tijdgeest vast te leggen of om emoties van de personages te accentueren. Met nummers van onder andere de Carter Family, de Mills Brothers, Bird Eyes en Bon Iver, de Zambiaanse band Musi Otunia en vele anderen doen ze dat. En ze kunnen soms subtiele, soms minder subtiele aanwijzingen bevatten over de karaktereigenschappen of plotontwikkelingen. Met elk nieuw seizoen, 5 in totaal zijn er, heeft Fargo op een meesterlijke manier misdaadverhalen weten te mengen met zwarte comedie en drama. Zowel de film Fargo als de gelijknamige serie hebben een blijvende indruk achtergelaten op die manier.

van de jaren 40. En ze begon vooral in romantische comedies. Die hadden een nogal ondeugende en wat jazzy insteek. In 1948 speelde ze in Romance on the High Seas van niemand minder dan piratenregisseur Michael Curtis. De film heeft een theater van de lachachtige opzet met veel verstoppertjespelen in hotels en op een cruiseschip. Het betekende een fantastische binnenkomst voor Doris Day. Het was haar eerste rol en meteen zong ze een liedje dat een Oscar-nominatie kreeg, It's Magic. En dit nummer is geschreven door Julie Stein samen met Sammy Kahn. Eerst hoort u de versie It's Magic die Doris Day in 1947 opnam met George Siravo en his orchestra. Daarna zingt ze de track die rechtstreeks uit de film komen, waarbij de muzikale leiding berust bij Ray Heindorf met het Warner Brothers Studio Orchestra.

Een jaar na Romance on the High Seas in 1949 vervolgt Doris Day haar samenwerking met componist Julie Stein. En dat gebeurt in de filmmusical It's a Great Feeling. Wederom geregisseerd door Michael Curtis, draait het dit keer om een beginnende zangeres die een beroemdheid moet vervangen met alle complicaties van dien. En dan blijkt ze ook nog alleenstaand moeder te zijn. Doris Day zingt opnieuw teksten van Sammy Kahn. Het orkest van Warner Brothers wordt gedirigeerd door Ray Heindorf. De vier nummers van de originele soundtrack worden afgesloten met een opname van It's a Great Feeling. En zij maakte, en zij is Doris Day, dit met de Mellow Man onder orkestrale leiding van John Rarick.

0: In 1950 speelt Doris Day een assistente die de kadetten van de militaire West Point Academy moet helpen. En waarmee? Met het opvoeren van een show. Onder regie van Roy Dale Ruth zingt ze uiteindelijk zelf drie liedjes. En die komen wederom van de hand van Julie Stein en Sammy Kahn. Hiervan is er eentje apart uitgebracht onder leiding van Frank Comstock en his orchestra. En dat kunnen u laten horen. Het heet 10,432 Sheep, komt uit de filmmusical The West Point Story.
1: I didn't sleep again last night, and I'd like to discuss the matter. The nerves to which I'm strung are tight.

Al deze liedjes werden geschreven door Julie Stein, de musicalcomponist van wie we in het voorjaar van 2014 al eens 3 afleveringen hebben geprogrammeerd. We vullen de herdenkingsuitzending aan Doris Day met andere nummers aan. En dat zijn nummers die Stein voor films componeerde. Wie weet is Doris Day wel via Stein's tekstschrijver Sammy Kahn in contact gekomen met een zanger die ook aan het eind van de jaren 40 aan zijn carrière begon, Frank Sinatra. Hoe het ook zij, Doris Day en Frank Sinatra hebben zelfs samen in een film gespeeld. Young at Heart uit 1954. In deze film maakt Sinatra 3 zussen uit een muzikale familie het hoofd op hol. Doris is dus helemaal niet zo braaf als ze lijkt. Ook Sinatra heeft songs van Stein en Kahn gezongen. Saturday Night en Bye Bye Baby. In 1950 nam hij daarvan de studioversie op voor het album Swing and Dance with Frank Sinatra. Dit album werd gearrangeerd door George Siravo, die eerder Doris Day begeleidde in It's Magic. En zo past alles weer mooi in elkaar. Hier is eerst Saturday Night, is the loneliest night of the week, met het orkest van Alex Stordahl en met Artie Baker op klarinet. Tekstschrijver Sammy Kahn verklaarde dat het lied uit 1944 helemaal niet gaat over geliefden die elkaar vanwege de oorlog niet konden zien, maar over mensen uit de showbusiness die geen werk hebben op zaterdagavond. Frank Sinatra zong het in de korte film The All-Star Band Rally uit 1945. Direct daarna volgt het studioarrangement van Bye Bye Baby, oorspronkelijk gecomponeerd voor de Broadway musical Gentlemen Prefer Blondes in 1949. Met achtergrondzangers de Pastels en het orkest onder leiding van Hugo Winterhalter zingt Frank Sinatra.

Julie Stein en Sammy Kahn werkten al in de jaren 40 met een grote filmster, Rita Hayworth. In 1945 speelde zij in Tonight and Every Night, een podiumzangeres van een theatergroep in Londen. Dit gezelschap weigerde zich door de Duitse bombardementen van de Blitzkrieg te laten weerhouden en bleef vannacht en elke nacht optreden. Stein en Kahn schreven voor regisseur Victor Saville een complete set toneelliedjes. Het nummer Anywhere leverde hun zelfs een Oscar-nominatie op. Het wordt gezongen door Janet Blair en staat daarom helaas niet op de plaat de Rita Hayworth Collection. Op dit album zijn liedjes van Rita verzameld, waaronder de shownummers uit Tonight and Every Night, What Does an English Girl Think of a Yank en You Excite Me. Ironisch genoeg hoort u hier Hayworth zelf zingen, terwijl ze in de film Tonight and Every Night werd ingedubt door Martha Mears. Hayworth kwam met haar eigen ongetrainde zangstem namelijk niet als een professionele Britse revue-ster over.

muziek uit The Navigator. Het opnieuw uitbrengen van The Navigator was een groot succes. De initiatiefnemers, filmverzamelaar Raymond Rohauer en distributeur Jacques Robert, brachten daarop in dezelfde opzet de romantische komedie Seven Chances uit. Buster Keaton maakte de film direct na The Navigator in 1925. Het is weer een liefdesgeschiedenis en hij speelt een jonge man die bijna failliet is tot hij een enorme erfenis kan krijgen. De voorwaarde is wel dat hij voor zijn 27ste getrouwd moet zijn. Hij heeft al lang een oogje op een meisje, maar heeft het haar nog nooit laten merken. Keaton opent de film in Technicolor, waarin hij laat zien hoe verlegen de jongen is. Zijn zenuwen worden nog versterkt wanneer de kranten bekend hebben gemaakt hoe rijk hij kan worden. Dan wordt hij achtervolgd door een gillende meute potentiële verloofdes tot aan de kerk. Voor deze centrale scène componeert Bolling een stuk met virtuoos pianospel. Hij noemt het Fiancé en folie. Het wordt populair doordat hij het stuk opneemt in zijn programma voor de concerten met Bolling's Big Band. Hier is Fiancé en folie als eerste van drie thema's uit Seven Chances, gecomponeerd en gedirigeerd weer door Claude Bolling in 1969.

Met een studio-ensemble begonnen we deze aflevering van The Sound of Movies met twee thema's uit de film L'Amérique insolite, muziek van Michel Legrand. Dat is overigens ook de muziek die we nu gaan beluisteren, namelijk drie thema's uit de film Une femme est une femme uit 1961 met zang van Angela, tekst van Jean-Luc Godard. En wederom hoort u een studio-ensemble.

In studio-ensemble was dit met drie thema's uit de film Une femme est une femme uit 1961. Filmmuziek van Michel Legrand. We gaan luisteren naar het thema uit de film Les Amoureux de France uit 1963. Daarna vier thema's uit de film Cléo de 5 à 7 en die is uit 1961. De zang is van Corinne Marchand, de teksten van Agnès Varda. En nu hoort het Michel Legrand et son orchestre.

U hoorde zang van Corinne Marchand, de teksten waren van Agnès Varda en u hoorde het Michel Legrand et son orchestre in een uitvoering van Cléo de 5AZ uit 1961 en daarvoor uit het thema uit de film Les Amoureux de France uit 1963. En dan gaan we verder, nog steeds uiteraard met filmmuziek van Michel Legrand met drie thema's uit de film Lola uit 1960. De zang is van Jacqueline Danot en de tekst is van Agnès Varda. En wederom hoort u een studio-ensemble.

Dit studioensemble begeleidde Jacqueline Danot met de teksten van Agnes Varda, afkomstig uit de film Lola uit 1960. Dan gaan we luisteren naar twee thema's uit The Plastic Dome of Norma Jean uit 1965. Te beginnen met thema One Day en daarbij hoort u Bud Schenk, altsax en fluit, Ernie Watts, tenorsax, Michel Legrand, piano en klavercimbal, Howard Roberts, gitaar, Ray Brown, bass, Shelley Mann, drums, Gary Barone, Bud Brisbois en Conte Candoli, trompet, Billy Byers, trombone, Artie Kane, orgel en dat alles gearrangeerd en gedirigeerd door Michel Legrand. En daarna hoort u de song One Day uit de Plastic Dome of Norma Jean, uit 1965 dus, zoals ik net al zei, met zang van Jack Jones. De teksten van Alan en Merlin Bergman. En ook hier weer is er sprake van het arrangement en de directie door Michel Legrand.

silver ribbons running round the hills quiet.

Achtereenvolgens heeft u geluisterd naar twee thema's uit de Plastic Dome of Norma Jean uit 1965. En daarna de song One Day uit diezelfde film. De laatste was met zang van Jack Jones. De teksten zijn van Ellen en Merlin Bergman. En het arrangement en de directie was van Michel Legrand. We gaan verder met filmmuziek van Michel Legrand. Nu vier thema's uit The Magic Garden of Stanley Sweetheart uit 1970. Om te beginnen hoort u de song Sweet Gingerbread Man met zang van Jack Jones. Tekst is van Ellen en Merlin Bergman. En daarna de song Sweet Gingerbread Man met de zang van The My Curb Congregation. En hier hoort u een studioorkest onder leiding van Michel Legrand. Dan hoort u de song Nobody Knows uit The Magic Garden of Stanley Sweetheart ook met zang van Billy Medley. Tekst ook weer, zoals het vorige ook, van Ellen en Merlin Bergman. En het arrangement is van Don Costa. Dat is een arrangement overigens uit 1970. En als laatste hebben we dan nog het thema Sweet Gingerbread Man uit The Magic Garden of Stanley Sweetheart. En dan hoort u het Enoch Light and the Light Brigade.

Manuel de Sica maakt een vlotte start in de filmmuziek. In 1972 is hij toe aan zijn 10e score voor de Giallo Sette Scialli di Seta Gialla. Je hoort hier het woord giallo 2 keer voorbij komen. Giallo betekent geel en verwijst naar een subgenre in de Italiaanse cinema die van goedkope, snel gemaakte misdaadfilms met meestal een op schokeffecten verteld verhaaltje. In de stationskiosken werd in Italië dit soort pulpthrillers in een geel kaftje verkocht. Vandaar de naam die voor het hele soort films in de jaren 60 en 70 is gaan gelden. De titel van de tongbreker Sette Scialli di Seta Gialla is zelfs voor Italianen moeilijk uit te spreken. Er staat letterlijk 7 sjaaltjes van gele zijde. Maar in het buitenland wordt de film verkocht als The Crimes of the Black Cat. In het moordmysterie van regisseur Sergio Pastore valt namelijk een hele serie slachtoffers die allemaal zijn gedood door het gif curare dat ze binnen hebben gekregen via de klauwen van een kat. De enige die op het spoor komt van de dader is een componist, maar die heeft de moordenaar alleen gehoord. De componist is namelijk blind. Dit zal een extra leuke opgave zijn geweest voor componist Manuel de Sica. Als leerling van Bruno Maderna verwerkt hij avant-garde technieken in zijn karakterisering van de hoofdpersoon, maar omgeeft hij met de jazz en de dansritmes die in de jaren 60 populair waren om de giallo meteen herkenbaar te maken. Italiaanse filmcritici vonden de film volstrekt ongeloofwaardig en immoreel en bovendien een gevaar voor de mentale gezondheid van de kijker. Maar dat geldt eigenlijk voor alle gialli. Luistert u zelf? Sette Scialli di Seta Gialla van Manuel de Sica. Een horrorscore uit 1972.

sinner nor beginner at kicking the goal. But with it all,

Dat is dus filmmuziek van Gab Galloway en u hoorde hem met His Orchestra. We gaan luisteren naar enkele losse opnamen, gemaakt in 1942. De Skunk Song, Virginia, Georgia en Caroline. En Blues in the Night met Russell Smith, Chet Collins, Jonah Jones en Lamar Wright trompet. Tyree Glenn, Gack Johnson en Quinton Jackson trombone. Irving Brown, Hilton Jefferson en Drew Brown, Al Gibson en Walter Thomas, die zijn goed voor de houtblazers. Benny Payne bespeelt de piano, Danny Barker gitaar, Mill Hinton bas, G.C. Hurd drums, orkestleiding, zang en spraak Gab Galloway.

Gab Galloway dirigeerde zijn orkest met zijn filmmuziek. En dat is ook het volgende. De drie songs uit de film Stormy Weather uit 1943. Met de titels Jumpin' Jive, Sunday in Savannah, Geechee Joe en Galloway Boogie. Het is een studioopname uit 1950. Dit keer met Johnny Jones trompet, Tyree Glenn trombone, Ike Quebec tenor sax, Dave Riviera piano, Milt Hilton bass en Panama Francis drums.

Dat was een studio-opname uit 1950. Veel muziek dus met Van Gap Galloway. Dan nog enkele opnamen uit Stormy Weather uit 1943, Kitschy Joe en My Ain't That Something, oftewel Stormy Weather. Drie nummers voor de film gecomponeerd door Cab Galloway samen met de combinaties Palmer Gibson, Froba Palmer en Mills Gaskill. Met zang van Cab Galloway en een studioorkest onder leiding van Cyril G. Mockridge.

En deze filmmuziek van Gap Galloway werd gespeeld door een studioorkest onder leiding van Cyril G. Mockridge met zang van Gap Galloway. U luistert dus naar muziek, filmmuziek van Gap Galloway. We zijn toe aan zijn Jitterbug Party uit 1934. Gap Galloway en this orchestra speelt en zingt de nummers. En dat zijn de volgende. Hotcha Res Mates, Long About Midnight en natuurlijk Jitterbug.

Ben Frost en Sinfonietta Cracovia gaan we nu horen. Ze nemen ons mee naar de intrigerende wereld van tijdreizen en mysterie. Het zijn hun composities voor de serie Dark Circle One. De serie draait om tijdreizen, verdwijningen en geheimen in een klein stadje. En de spanningen komen door het complexe web van tijdlijnen en de mysterieuze gebeurtenissen die er plaatsvinden. Chernobyl van Hildur Guðnadóttir legt de beklemmende stilte vast van een nucleaire ramp. De componist Hildur Guðnadóttir maakt gebruik van diepe, zware strijkers en lage tonen om de desolate, verlaten omgeving van het nucleaire rampgebied te benadrukken. Deze geluiden roepen een gevoel van eenzaamheid op, wat het beeld van een verlaten stad versterkt. Een stad die dus doordrenkt is van gevaarlijke straling. De soundtrack heeft ook geluidseffecten die doen denken aan de nasleep van de ramp, het tikken van Geiger-tellers en het geluid van radioactieve straling. Deze effecten versterken de angst en het gevaar dat de personages in de serie ervaren. En tot slot luisteren we naar Hereditary van Colin Stenson. Het is een tour de force van muzikale horror. Zijn indringende saxofoonmuziek roept een gevoel op van onheil en onvermijdelijke tragedie, wat perfect past bij de film.

U heeft kunnen luisteren naar de eerste Cinematheque special, waarin we de relatie tussen muziek en genrefilms hebben verkend. En deze keer was het genre horrorfilms. Het programma werd samengesteld door Robin Polm. En de speellijst, u weet het wellicht wel, die vindt u op onze site concertzender.nl. Daar vindt u naast de speellijst nog andere informatie. En die informatie kunt u uiteraard ook bereiken via onze app. Het programma kwam tot stand dankzij medewerking van Muziekweb Rotterdam.

Menzel, gecomponeerd voor de film Loving Vincent. En geregisseerd is deze film door Dorota Kobiela en Hugh Welchman. High Rise is geregisseerd door Ben Wheatley. Het is een dystopische thriller gebaseerd op de roman van J.G. Ballard. En de film onthult de sociale ontbinding binnen een luxueus appartementencomplex. In de hoofdrollen van deze film Tom Hiddleston, Jeremy Irons en Sienna Miller. De stijl van regisseur Wheatley schept een beklemmende sfeer die het gevoel van teleurgang van de beschaving versterkt. En de elektronische en industriële soundtracks van Menzel maken de chaos en onrust die in het gebouw heersen voelbaar. En dit draagt bij aan de surreële en onheilspellende sfeer van de film. Elektronische en industriële elementen domineren de score en ze creëren een onrustig en sinister geluidslandschap. De muziek heeft een avant-gardistisch karakter en daarmee koos de componist voor een gedurfde en experimentele verkenning van deze maatschappelijke ontbinding en klassenstrijd in dit appartementencomplex.

U hoorde avant-gardistische muziek van de film High Rise van regisseur Ben Wheatley. Wheatley regisseerde ook Rebecca, een romantisch psychologisch drama gebaseerd op de gelijknamige klassieke roman van Daphne du Maurier. De film volgt een jonge bruid die zich vestigt in het imposante landhuis van haar echtgenoot Maxime de Winter. Christine Scott Thomas, die schittert als Mrs. Danvers, speelt de huishoudster met een duister geheim. Wheatley's regie legt de nadruk op de klassieke elementen, terwijl de muziek van Clint Mansell de spanning en mysterie in de film verdiept.

En dat was muziek van Clint Mansell voor de film Rebecca van regisseur Ben Wheatley. U heeft geluisterd naar Cinematheque. Het programma werd samengesteld door Robin Pon. De speellijstinformatie over de uitgezonden muziek die vindt u op onze site concertzender.nl. Dit programma kwam tot stand met medewerking van Muziekweb Rotterdam.

Dit is de Concertzender. In het komende uur ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film vandaag aandacht voor Maurice Jarre. De componist Maurice Jarre begon zijn carrière in de Franse cinema in de jaren 50 als vaste medewerker van regisseur Georges Franju. Uit deze oogst zijn losse thema's in aflevering 122 van Jazz in de Film te horen geweest. Dat was in de herfst van 2017. In deze derde uitzending met muziek van Jarre laten we langere stukken uit zijn scores horen. We beginnen met het thema dat zijn grote internationale doorbraak betekende, namelijk de hoofdmelodie van Lawrence of Arabia. Voor dit epos uit 1962 won hij zijn eerste Oscar. Het succes van de film en de soundtrack mag blijken uit het feit dat het hoofdthema op veel verzamelalbums terechtkwam. Een van de muzikanten die meteen een cover maakte van de compositie was Lalo Schifrin. Het nummer staat op een LP die in 1963 door MGM Records werd uitgebracht. De titel van het album Between Broadway and Hollywood geeft aan dat Schifrin, jazzarrangeur uit Argentinië, al vroeg was geïnteresseerd in film. Zelf had hij eind jaren 50 voor twee Argentijnse films de score geschreven. Schifrin zou zich ontwikkelen tot een groot jazzmusicus en filmcomponist.

In het hoofdthema van Lawrence of Arabia heeft Marie-Jarre de wijsheid van de woestijn en de kracht van de bewoners van het Midden-Oosten uitgedrukt. Lalo Schifrin steekt de majestueuze melodie uiteraard in een jazzjasje. Voor dit arrangement dirigeerde hij zijn eigen ensemble.

Maurice Jarre trekt de aandacht in de Verenigde Staten, maar voordat hij definitief naar Hollywood emigreert, componeert hij ook nog voor films in Europa. In hetzelfde jaar als Lawrence of Arabia komt in Frankrijk Thérèse d'Escherou uit. Een drama van Jarre's vaste regisseur Georges Franjus. Thérèse wordt gespeeld door een jonge Emmanuel Riva, bij ons bekend van de rol van de verlamde echtgenote van Jean-Louis Trintignant in Amour. Dat was op hoge leeftijd in 2012. Ook in 1962 keek ze al uit naar de dood, maar nu die van haar man. De jonge vrouw zit vast in een saai huwelijk en besluit haar man langzaam te vergiftigen. Maurice Jarre componeerde een dramatische score waarvan de 4 stukken op een EP'tje verschenen. Hiervan draaien we het thema Guitare pour Thérèse. Maurice Jarre had de muzikale leiding.

In 1965 verfilmt de grote Hollywood-regisseur William Wyler The Collector, de bestseller van John Fowles. William Wyler was altijd nogal bang om zijn eindmontage uit handen te geven aan de componist voor de Final Touch, omdat de muziek dan iets kon toevoegen waarover hij geen controle meer had. De regisseur was namelijk na een ongeluk slechthorend geworden. Toch worden zijn films gekenmerkt door opvallend goede scores. Als hij zijn componist uiteindelijk zijn vertrouwen gaf, kwam het dus tot goede resultaten. In The Collector speelt Terrence Stamp een employé op een saai kantoor. Hij heeft geen enkele controle over zijn leven, behalve over zijn vlinderverzameling. Wanneer hij ineens veel geld krijgt, besluit hij om aan zijn collectie een vriendinnetje toe te voegen. Hiertoe ontvoert hij een kunststudente en sluit haar op in de kelder. De score drukt enerzijds de schoonheid van de verzameling uit. Aan de andere kant moet de muziek zo onopvallend mogelijk zijn. Net de hoofdpersoon die een grijze muis is. U hoort de vlotte tunes die in de film op de achtergrond spelen, vermengd met de scores die de spanning verhoogt. Maurice Jarre hier weer, hij dirigeert een studioorkest.

Net als tegenwoordig in Nederland werd in de jaren 60 het kijken naar autoraces ineens een rage. In korte tijd kwamen er enkele grote producties in de bioscopen waarin zo hard mogelijk moest worden gereden. De Amerikaanse automobielindustrie draaide op volle toeren en er was geen tekort aan benzine. In 1966 is de eerste het sportdrama Grand Prix. John Frankenheimer regisseert James Garner als Formule 1-coureur die door zijn team wordt ontslagen wanneer hij door roekeloos rijgedrag in Monaco een collega heeft laten verongelukken. Ook loslopende vrouwen, zoals een journaliste, een concurrente en de verloofde van een teamgenoot, vormen een gevaar. De film heeft een internationale sterrencast met Eva-Marie Saint, Yves Montand, Toshiro Mifune en Françoise Hardy. MGM brengt de productie groots uit. Hierbij hoort ook de promotie van de muziek van Maurice Jarre, die net als zijn tweede Oscar heeft gewonnen voor Dr. Zhivago. Jarre neemt speciaal voor het soundtrackalbum arrangementen op van de belangrijkste muziekthema's. Omdat de Latijns-Amerikaanse muziek in de mode is, maakt Jarre er bescheiden bossa nova's van. Er komt ook een singeltje uit waar weer andere leidmotieven op staan. Als een grapje voor kenners werkt hij zijn succesvolle melodie uit Dr. Zhivago, het thema voor Lara, als cocktailmuziek. Het had Source muziek in de film moeten zijn, maar is uiteindelijk geschrapt. U hoort het als laatste nummer. Maurice Jarre dirigeert het orkest van de MGM Studios.

filmmuziek van Maurice Jarre. Alfred Hitchcock was niet muzikaal, maar hij engageerde wel goede componisten, totdat hij uit jaloezie ruzie mee zocht. Zo raakte hij in de eindmontage van Torn Curtain zijn vaste componist Bernard Herrmann kwijt. En dat was in 1966. Hitchcock maakte na deze breuk nooit meer zulke goede films. Dat geldt in ieder geval voor de spionagefilm die hij na Torn Curtain draaide, Topaz uit 1969. Ook Topaz speelt zich af in de Koude Oorlog rond de Cuba-crisis van 1962. De naam Topaz verwijst naar een geheim agent die NAVO-geheimen aan de Russen zou hebben doorgespeeld. Hitchcock rommelt met het einde van het verhaal. De film wordt lauw ontvangen. Maurice Jarre mag de score schrijven, vrijwel zonder bemoeienis van de regisseur. Vanwege de verwijzing naar Havana componeert hij een rumba en voor de zoektocht naar de identiteit van de spion een spannend stuk voor percussie.

Plaza Suite, dat is de verfilming van een van de succesvolle theatercomedies van Neil Simon. Simon schreef ook het scenario voor de film, die in 1971 is geregisseerd door Arthur Hiller. Het is een drieluik waarvan alle delen zich afspelen in kamer 719 van het Plaza Hotel in New York. De drie verschillende verhalen gaan allemaal over huwelijk en huwelijkse trouw. Walter Matthau speelt telkens de man en Maureen Stapleton, Barbara Harris en Lee Grant zijn de vrouwen al dan niet met hem getrouwd of met hem verleidend. Niet alleen dezelfde locatie verbindt de delen, ook de score van Maurice Jarre. Hij componeert niet zozeer aparte thema's voor de plek en de personages, maar wel één teneur, namelijk de jazz, die past bij New York en bij hotels. Deze letterlijke lounge-muziek valt enigszins melancholiek uit en brengt zo de drie verhaaltjes samen in eenzelfde ironie. Maurice Jarre weer dirigeert hier een studioorkest.

Aan het begin van deze aflevering van The Sound of Movies hoorde u Dizzy Gillespie met de score uit The Cool World uit 1964, gecomponeerd door Mel Waldron. Dan een nummer dat gebruikt is in de film On the Road in 2012, Salt Peanuts, gecomponeerd door John Gillespie en Kenny Clarke in 1945 en nu dus uitgevoerd door Dizzy Gillespie en Charlie Parker.

U hoorde Dizzy Gillespie en Charlie Parker in een compositie gemaakt door John Gillespie en Kenny Clarke in 1945 al voor de film On the Road, die uitkwam in 2012. Salt Peanuts was het. Dan nu Sam Butera. Hij speelt eigen thema's uit de film The Rat Race uit 1960.

0: En dat was Sam Butera. Hij speelde eigen thema's uit de film The Rat Race uit 1960. En dan tot slot van deze Sound of Movies met jazzgrootheden nog een klein stukje met Sam Butera, die de volgende song speelt. I Wanna Be Like You, afkomstig uit de Disney-tekenfilm Jungle Book uit 1967. Gecomponeerd door Richard en Robert Sherman en uitgevoerd door Sam Butera dus, en The Witnesses. Met zang van Louis Prima als King Louis, Bruce Radaman als Mogoli, Phil Harris als Baloo the Bear en Sebastian Cabot als Bagheera.
1: Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cub, and stroll right into town and be just like the other men. I'm tired of mugging around. Oh, ooby-doo, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you. You see it's true.

Chet Pyle is een Amerikaanse rockband uit Oklahoma City. Hun debuutalbum, God's Country, werd uitgebracht in 2022. In interviews heeft de band Chet Pyle de thema's van hun muziek omschreven als proberen de angst en de vrees voor de wereld die uit elkaar valt vast te leggen. En ook geven ze de beschrijving heel bewust proberen het gevoel van leven op de zuidelijke vlaktes uit te drukken en te vertegenwoordigen. De band beschrijft de muziek als noise rock. Zanger en songwriter Reagan Bush noemde de band Big Black als waarschijnlijk onze grootste invloed. We gaan zo luisteren naar de soundtrack Ten Killer. De soundtrack Ten Killer is grotendeels dreigend en creëert een geweldige sfeer. Van bonzende industrial tot rauwe noise tot meer sublieme passages. En de intense aard van de muziek van Chet Pyle is exemplarisch, zelfs wanneer het in een rustiger tempo wordt uitgevoerd. Met dat in gedachten verliest de muziek niets aan kracht, maar wint die juist in de verschillende dreigende opzichten.

En met deze muziek voor Tenkiller zijn we weer aan het einde van deze aflevering van Cinematheque. U hoorde het afgelopen uur muziek dus uit de films After Sun en Tenkiller. Het programma werd samengesteld door Robin Palm en de speellijst en nog meer informatie die vindt u in de gids op onze site concertcenter.nl. Ook te vinden natuurlijk via onze web. Die moet u dan wel eerst downloaden uiteraard als u die nog niet heeft. Het programma kwam tot stand met medewerking van Muziekweb Rotterdam. En tot het volgende programma hebben we nog even te gaan. In die tijd hoort u ook een track, namelijk One Without, uit deze film After Sun.